Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: 101.1.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Inwoners van Graven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Voormalige One Direction-ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de vlinder.

0: In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khali en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:00 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Inwoners van Grave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Het is zomer. Omroep Land van Kuik.
1: Keep on the street, cause you're in danger.

0: Het sein is brandmeester en dat is een reden om nog één keer contact te zoeken met de lokale burgemeester van de gemeente Land van Kuik, Bouke van Vught.
1: Het is in ieder geval heel positief bericht dat brandmeester is gegeven. Maar dat betekent nog wel dat er de komende dagen nog heel veel bluswerkzaamheden nodig zijn om de brand volledig te laten doven. Maar het positieve bericht is wel dat ze het onder controle hebben. En dat is natuurlijk heel erg fijn.
0: Ja, dus als ik het goed beluister, brandmeester betekent de brand is onder controle. Maar betekent niet dat het allemaal uit is dus.
1: Klopt inderdaad. Dat betekent dat ze het onder controle hebben. En eigenlijk dat ze het gecontroleerd laten branden en zo spoedig mogelijk proberen te doven.
0: Ja, je hoort dan altijd dat er begonnen wordt met het nablussen. Dat kan ook nog best heel lang duren, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Ja, er gaan voor verschillende geluiden daarover. Het kan binnen een paar dagen zijn of binnen een week. Maar dat heeft ook te maken met hoe warm blijft het op de dagen. Valt er nog een keer een buitje? Maar een paar dagen tot een week wordt wel verwacht voordat het vuur volledig gedoofd is. En zolang kunnen mensen dus ook nog wat ruiken en rookoverlast ervaren, afhankelijk van hoe de windrichting staat.
0: Ja. Bestaat dan ook nog de kans dat het toch weer oplaait, die brand? Of is dat stadium nu echt wel gepasseerd?
1: Zoals het er nu uitziet is dat stadium gepasseerd.
0: Ja, dus dat betekent dat het in ieder geval dat dit deel achter de rug is, het nablussen begint. Wat komt er dan nog meer bij kijken? Want dat nablussen, dat is dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er dan nog andere handelingen die daarbij horen?
1: Op dit moment bij mij niet bekend. Want kijk, de burgemeester van Venray is natuurlijk in charge, hè, omdat het in zijn gemeente gebeurt. Dus die zit bij ieder overleg en is ook verantwoordelijk om daar iedereen aan te sturen en te helpen waar hij kan. Wij hebben daar als gemeente Land van Kuik niet direct een rol in. Dus wij hoeven in ieder geval op dit moment geen actie te ondernemen.
0: Er waren, meen ik, uit mijn hoofd ook twee wegen afgesloten, hè? Hoe staat het daarmee? Zijn die alweer open? Eentje gaat door het gebied heen, dus niet, denk ik, maar die andere weg?
1: Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Dat die weer open zijn of niet. Dus dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar heb ik niet de actuele status van, want daar heb ik nog geen terugkoppeling van gekregen.
0: Ik begreep dat de hulpdiensten vanuit het hele land richting Noordoost, Brabant en Limburg getrokken zijn om hier deze brand te blussen. In hoeverre zijn wij geoutilleerd om dit soort enorme vuurhaarden te lijf te gaan?
1: Ja, dat zijn wij. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Want die vraag heb ik ook gesteld aan de brandweer. Hebben jullie voldoende mensen om dit werk vol te houden de komende periode? En daarin werd ik gerustgesteld. Dan staan er 1000 brandweermannen klaar om te helpen met de brandbestrijding. En elke keer komen er dan 50 weer nieuwe krachten weer die 4 uur kunnen blussen. En na 4 uur blussen moeten ze echt even rust nemen. Ja, het is ook enorm zwaar werk. Maar dan komt de volgende tranche van 50 weer direct aangereden, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar voldoende op ingerust. En is er geen risico geweest dat je te weinig brandweermensen hebt die kunnen assisteren.
0: Nu zullen we ons moeten voorbereiden, vrees ik, op dat dit soort dingen wel vaker gaan gebeuren. Ook met het oog op het veranderende klimaat. Dus het is natuurlijk wel te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ook als dat misschien op grotere schaal gebeurt of op meer plekken.
1: Nou, inderdaad, daar zit denk ik wel een stukje risico. Hè. Zolang het op één plek gebeurt, dan kunnen we elkaar helpen. Maar stel dat er op meerdere plekken tegelijkertijd iets gebeurt, dan moet je de mankracht gaan verdelen. Maar 1000 brandweermannen die voor deze brand inzetbaar waren, geeft mij wel een geruststellend gevoel dat de organisatie nog niet op omvallen staat. Verre van dat zelfs. En het heel goed georganiseerd heeft. Want wat dat betreft een groot compliment voor de brandweer hoe ze het daar hebben opgepakt.
2: De Nederlandse top-dj Martin Garrix slaat opnieuw de handen ineen met rocklegende U2. Fireflies draait om hoop, verbinding en het vinden van een klein lichtpuntje in de allerdonkerste nachten. Een mislepende combinatie van grootschalige festivalenergie en iconische stadium rock.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zadibayon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Inwoners van Gaven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een

0: Het sein is brandmeester en dat is een reden om nog in contact te zoeken met de lokale burgemeester van de gemeente Land van Kuik, Bouke van Vught.
1: Het is in ieder geval heel positief bericht dat het brandmeester is gegeven. Maar dat betekent nog wel dat er de komende dagen nog heel veel bluswerkzaamheden nodig zijn om de brand volledig te laten doven. Maar het positieve bericht is wel dat ze het onder controle hebben. En dat is natuurlijk heel erg fijn.
0: Ja, dus als ik het goed beluister, brandmeester betekent de brand is onder controle. Maar betekent niet dat het allemaal uit is dus.
1: Klopt inderdaad. Dat betekent dat ze het onder controle hebben. En eigenlijk dat ze het gecontroleerd laten branden. En zo spoedig mogelijk proberen te doven.
0: Ja, je hoort dan altijd dat het begonnen wordt met het nablussen. Dat kan ook nog best heel lang duren, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Ja, er gaan voor verschillende geluiden daarover. Het kan binnen een paar dagen zijn of binnen een week. Maar dat heeft ook te maken met hoe warm blijft het op de dagen. Valt er nog een keer een buitje? Maar een paar dagen tot een week wordt wel verwacht voordat het vuur volledig gedoofd is. En zolang kunnen mensen dus ook nog wat ruiken en rookoverlast ervaren, afhankelijk van hoe de windrichting staat.
0: Ja. Bestaat dan ook nog de kans dat het toch weer oplaait, die brand? Of is dat stadium nu echt wel gepasseerd?
1: Zoals het er nu uitziet is dat stadium gepasseerd.
0: Ja, dus dat betekent dat het in ieder geval dat dit deel achter de rug is, het nablussen begint. Wat komt er dan nog meer bij kijken? Want dat nablussen, dat is dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er dan nog andere handelingen die daarbij horen?
1: Op dit moment bij mij niet bekend. Want kijk, de burgemeester van Venray is natuurlijk in charge, hè, omdat het in zijn gemeente gebeurt. Dus die zit bij ieder overleg en is ook verantwoordelijk om daar iedereen aan te sturen en te helpen waar hij kan. Wij hebben daar als gemeente Land van Kuik niet direct een rol in. Dus wij hoeven in ieder geval op dit moment geen actie te ondernemen.
0: Er waren, meen ik uit mijn hoofd, ook twee wegen afgesloten, hè? Hoe staat het daarmee? Zijn die alweer open? Eentje gaat door het gebied heen, dus niet denk ik, maar die andere weg?
1: Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Dat die weer open zijn of niet. Dus dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar heb ik niet de actuele status van, want daar heb ik nog geen terugkoppeling van gekregen.
0: Ik begreep dat de hulpdiensten vanuit het hele land richting Noordoost, Brabant en Limburg getrokken zijn om hier deze brand te blussen. In hoeverre zijn wij geoutilleerd om dit soort enorme vuurhaarden te lijf te gaan?
1: Ja, dat zijn wij. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Want die vraag heb ik ook gesteld aan de brandweer. Hebben jullie voldoende mensen om dit werk vol te houden de komende periode? En daarin werd ik gerustgesteld. Dan staan er 1000 brandweermannen klaar om te helpen met de brandbestrijding. En elke keer komen er dan 50 weer nieuwe krachten weer die 4 uur kunnen blussen. En na 4 uur blussen moeten ze echt even rust nemen. Ja, het is ook enorm zwaar werk. Maar dan komt de volgende tranche van 50 weer direct aangereden, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar voldoende op ingerust. En is er geen risico geweest dat je te weinig brandweermensen hebt die kunnen assisteren.
0: Nu zullen we ons moeten voorbereiden, vrees ik, op dat dit soort dingen wel vaker gaan gebeuren. Ook met het oog op het veranderende klimaat. Dus het is natuurlijk wel te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ook als dat misschien op grotere schaal gebeurt of op meer plekken.
1: Nou, inderdaad, daar zit denk ik wel een stukje risico, hè. Zolang het op één plek gebeurt, dan kunnen we elkaar helpen. Maar stel dat er op meerdere plekken tegelijkertijd iets gebeurt, dan moet je de mankracht gaan verdelen. Maar 1000 brandweermannen die voor deze brand inzetbaar waren, geeft mij wel een geruststellend gevoel dat de organisatie nog niet op omvallen staat. Verre van dat zelfs. En het heel goed georganiseerd heeft. Want wat dat betreft een groot compliment voor de brandweer hoe ze het daar hebben opgepakt.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
3: De Noorse meester van de Tropical House slaat de handen ineen met de Amerikaanse country- en volkszanger Max McNown. Deze collab brengt een nostalgische dosis melancholie. Het intense verlangen om terug te reizen in de tijd en opnieuw te voelen wat er ooit was. Die warme akoestische vocals gecombineerd met de heerlijke herkenbare cargo beat. Dit is Take Me Back.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Trustbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:30 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Biers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Inwoners van Gaven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
4: Chaka Khan, de legendarische Queen of Funk, is terug om de dansvloer in lichte laaien te zetten. Haar nieuwe single Boogie in My Soul is een pure energieke ode aan de tijdloze kracht van de groove en het gevoel dat ritme simpelweg in je DNA zit gebakken. Ongeacht hoe lang je al meedraait.

0: 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: De ASN Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstag. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Inwoners van Graven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Het sein is brandmeester en dat is een reden om nog in contact te zoeken met de lokale burgemeester van de gemeente Land van Kuik, Bouke van Vught.
1: Het is in ieder geval heel positief bericht dat brandmeester is gegeven. Maar dat betekent nog wel dat er de komende dagen nog heel veel bluswerkzaamheden nodig zijn om de brand volledig te laten doven. Maar het positieve bericht is wel dat ze het onder controle hebben. En dat is natuurlijk heel erg fijn.
0: Ja, dus als ik het goed beluister, brandmeester betekent de brand is onder controle. Maar betekent niet dat het allemaal uit is dus.
1: Klopt inderdaad. Dat betekent dat ze het onder controle hebben. En eigenlijk dat ze het gecontroleerd laten branden. En zo spoedig mogelijk proberen te doven.
0: Ja, je hoort dan altijd dat het begonnen wordt met het nablussen. Dat kan ook nog best heel lang duren, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik hoor verschillende geluiden daarover. Het kan binnen een paar dagen zijn of binnen een week. Maar dat heeft ook te maken met hoe warm blijft het op de dagen. Valt er nog een keer een buitje? Maar een paar dagen tot een week wordt wel verwacht voordat het vuur volledig gedoofd is. En zolang kunnen mensen dus ook nog wat ruiken en rookoverlast ervaren, afhankelijk van hoe de windrichting staat.
0: Ja. Bestaat dan ook nog de kans dat het toch weer oplaait, die brand? Of is dat stadium nu echt wel gepasseerd?
1: Zoals het er nu uitziet, is dat stadium gepasseerd.
0: Ja, dus dat betekent dat het in ieder geval dat dit deel achter de rug is, het nablussen begint. Wat komt er dan nog meer bij kijken? Want dat nablussen, dat is dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er dan nog andere handelingen die daarbij horen?
1: Op dit moment bij mij niet bekend. Want kijk, de burgemeester van Venray is natuurlijk in charge, hè, omdat het in zijn gemeente gebeurt. Dus die zit bij ieder overleg en is ook verantwoordelijk om daar iedereen aan te sturen en te helpen waar hij kan. Wij hebben daar als gemeente Land van Kuik niet direct een rol in. Dus wij hoeven in ieder geval op dit moment geen actie te ondernemen.
0: Er waren, meen ik uit mijn hoofd, ook twee wegen afgesloten, hè? Hoe staat het daarmee? Zijn die alweer open? Eentje gaat door het gebied heen, dus niet denk ik, maar die andere weg?
1: Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Dat die weer open zijn of niet. Dus dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar heb ik niet de actuele status van, want daar heb ik nog geen terugkoppeling van gekregen.
0: Ik begreep dat de hulpdiensten vanuit het hele land richting Noordoost, Brabant en Limburg getrokken zijn om hier deze brand te blussen. In hoeverre zijn wij geoutilleerd om dit soort enorme vuurhaarden te lijf te gaan?
1: Ja, dat zijn wij. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Want die vraag heb ik ook gesteld aan de brandweer. Hebben jullie voldoende mensen om dit werk vol te houden de komende periode? En daarin werd ik gerustgesteld. Dan staan er 1000 brandweermannen klaar om te helpen met de brandbestrijding. En elke keer komen er dan 50 nieuwe krachten weer die 4 uur kunnen blussen. En na 4 uur blussen moeten ze echt even rust nemen. Ja, het is ook enorm zwaar werk. Maar dan komt de volgende tranche van 50 weer direct aangereden, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar voldoende op ingerust. En is er geen risico geweest dat je te weinig brandweermensen hebt die kunnen assisteren.
0: Nu zullen we ons moeten voorbereiden, vrees ik, op dat dit soort dingen wel vaker gaan gebeuren. Ook met het oog op het veranderende klimaat. Dus het is natuurlijk wel te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ook als dat misschien op grotere schaal gebeurt of op meer plekken.
1: Nou, inderdaad, daar zit denk ik wel een stukje risico. Hè. Zolang het op één plek gebeurt, dan kunnen we elkaar helpen. Maar stel dat er op meerdere plekken tegelijkertijd iets gebeurt, dan moet je de mankracht gaan verdelen. Maar 1000 brandweermannen die voor deze brand inzetbaar waren, geeft mij wel een geruststellend gevoel dat de organisatie nog niet op omvallen staat. Verre van dat zelfs. En het heel goed georganiseerd heeft. Want wat dat betreft een groot compliment voor de brandweer hoe ze het daar hebben opgepakt.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
3: Madonna laat horen waarom de poptroon nog altijd aan haar toebehoort. Dit is de nieuwste single van een levende legende. Madonna met Love Sensation.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven www.funrunmil.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreekheim. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn oom en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Dan nog een melding voor de A59 richting knooppunt Zonzeel, want bij Maden vinden bergingswerkzaamheden plaats. Daarom is de afrit dicht en je kunt het beste keren bij de volgende afrit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaplan van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Inwoners van Grave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook 5 tot 10 minuten oponthoud op de A76 richting Duitsland. Want vanwege de Duitse grenscontroles beland je tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: De Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
7: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
8: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
11: Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Later Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Frequin. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Dit is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen.
12: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
13: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het op twee plaatsen langzaam. De A58 Breda richting Tilburg. 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Anna-Bos. En op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens door de Duitse politie. En dat betekent vanaf knooppunt Kunderberg 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want door inzet van de brandweer vanwege de bosbranden in Limburg rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Vendraai. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Inwoners van Graven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staat 40 kilometer file in het zuiden van het land en dat is onder andere te merken op de A16, Belgische grens richting Rotterdam. Er staat tussen afrit Rijsbergen en knooppunt Zonzeel een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten en is je vertraging 5 tot 10 minuten. Ook op de A58 Tilburg richting Breda rijdt het langzaam en belt tussen Bavel en knooppunt Galder. Ook hier heb je 5 minuten op onthoud. De A76 richting Duitsland vanwege de Duitse grenscontroles tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 15 minuten op onthoud. De N57 Middelburg richting Rotterdam, want het is druk met recreatieverkeer in Zeeland. En dat merk je tussen Port Zeelanden en Goederede. Hier heb je een kleine 10 minuten vertraging. Ook is dit het geval op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen afrit Portgene en afrit Wolfertsdijk is je vertraging ook 10 minuten. Dan nog een kleine update vanuit de NS, want door inzet van de brandweer rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Vendraai. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in het zuiden van het land. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen afrit Tolen en Berg op Zoom 5 tot 10 minuten op onthoud. Ook bij de Belgische grens richting Breda is het druk op de A16. Tussen de grens en knooppunt Galder doe je er 10 minuten langer over. Van de A58 richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel ook nog eens 5 tot 10 minuten extra. Tot slot de N256 Zierikzee richting Goes, want het is erg druk vanwege recreatieverkeer tussen afrit Kortgene en afrit Wolfertsdijk. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een update vanuit de NS, want door de bosbranden in Limburg rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Vendrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:00 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Inwoners van Grave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het zuiden is het op dit moment drukker rond de Belgische grens in Brabant. En dat merkt het verkeer op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom-Zuid rijdt het langzaam over 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Haps 5 tot 10 minuten oponthoud. En er wordt gecontroleerd aan de grens in Limburg met Duitsland, de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg.

kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Do you like that?
1: Het sein is brandmeester en dat is een reden om nog één keer contact te zoeken met de lokale burgemeester van de gemeente Land van Kuik, Bouke van Vught.
2: Het is in ieder geval heel positief bericht dat brandmeester is gegeven. Hè? Maar dat betekent nog wel dat er de komende dagen nog heel veel bluswerkzaamheden nodig zijn om de brand volledig te laten doven. Maar het positieve bericht is wel dat ze het onder controle hebben. En dat is natuurlijk heel erg fijn.
1: Ja, dus als ik het goed beluister, brandmeester betekent de brand is onder controle. Maar betekent niet dat het allemaal uit is dus.
2: Klopt inderdaad. Dat betekent dat ze het onder controle hebben. En eigenlijk dat ze het gecontroleerd laten branden en zo spoedig mogelijk proberen te doven.
1: Ja, je hoort dan altijd dat er begonnen wordt met het nablussen. Dat kan ook nog best heel lang duren, heb ik begrepen.
2: Ja, inderdaad. Ja, er gaan voor verschillende geluiden daarover. Het kan binnen een paar dagen zijn of binnen een week. Maar dat heeft ook te maken met hoe warm blijft het op de dagen. Valt er nog een keer een buitje? Maar een paar dagen tot een week wordt wel verwacht voordat het vuur volledig gedoofd is. En zolang kunnen mensen dus ook nog wat ruiken en rookoverlast ervaren, afhankelijk van hoe de windrichting staat.
1: Ja. Bestaat dan ook nog de kans dat het toch weer oplaait, die brand? Of is dat stadium nu echt wel gepasseerd?
2: Zoals het er nu uitziet is dat stadium gepasseerd.
1: Ja, dus dat betekent dat het in ieder geval dat dit deel achter de rug is, het nablussen begint. Wat komt er dan nog meer bij kijken? Want dat nablussen, dat is dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er dan nog andere handelingen die daarbij horen?
2: Op dit moment bij mij niet bekend. Want kijk, de burgemeester van Venray is natuurlijk in charge, hè, omdat het in zijn gemeente gebeurt. Dus die zit bij ieder overleg en is ook verantwoordelijk om daar iedereen aan te sturen en te helpen waar hij kan. Wij hebben daar als gemeente Land van Kuik niet direct een rol in. Dus wij hoeven in ieder geval op dit moment geen actie te ondernemen.
1: Er waren, meen ik, uit mijn hoofd ook twee wegen afgesloten, hè? Hoe staat het daarmee? Zijn die alweer open? Eentje gaat door het gebied heen, dus niet denk ik, maar die andere weg?
2: Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Dat die weer open zijn of niet. Dus dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar heb ik niet de actuele status van, want daar heb ik nog geen terugkoppeling van gekregen.
1: Ik begreep dat de hulpdiensten vanuit het hele land richting Noordoost, Brabant en Limburg getrokken zijn om hier deze brand te blussen. In hoeverre zijn wij geoutilleerd om dit soort enorme vuurhaarden te lijf te gaan?
2: Ja, dat zijn wij. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Want die vraag heb ik ook gesteld aan de brandweer. Hebben jullie voldoende mensen om dit werk vol te houden de komende periode? En daarin werd ik gerustgesteld. Er staan op 1000 brandweermannen klaar om te helpen met de brandbestrijding. En elke keer komen er dan 50 weer nieuwe krachten weer die 4 uur kunnen blussen. En na 4 uur blussen moeten ze echt even rust nemen. Ja, het is ook enorm zwaar werk. Maar dan komt de volgende tranche van 50 weer direct aangereden, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar voldoende op ingerust. En is er geen risico geweest dat je te weinig brandweermensen hebt die kunnen assisteren.
1: Nu zullen we ons moeten voorbereiden, vrees ik, op dat dit soort dingen wel vaker gaan gebeuren. Ook met het oog op het veranderende klimaat. Dus het is natuurlijk wel te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ook als dat misschien op grotere schaal gebeurt of op meer plekken.
2: Nou, inderdaad, daar zit denk ik wel een stukje risico. Hè? Zolang het op één plek gebeurt, dan kunnen we elkaar helpen. Maar stel dat er op meerdere plekken tegelijkertijd iets gebeurt, dan moet je de mankracht gaan verdelen. Hè? Maar 1000 brandweermannen die voor deze brand inzetbaar waren, geeft mij wel een geruststellend gevoel dat de organisatie nog niet op omvallen staat. Verre van dat zelfs. En het heel goed georganiseerd heeft. Want wat dat betreft een groot compliment voor de brandweer hoe ze het daar hebben opgepakt.
3: Het is zomer. Zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
4: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsea Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
7: In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt, dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden is het onder andere druk door recreatieverkeer, terugkerend en vertrekkend vakantieverkeer en grenscontroles. Dat merken we op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen de Belgische grens en Berg op Zoom. 12 kilometer met 20 minuten vertraging. En de andere kant op, richting het zuiden, dus de A4 richting Antwerpen, daar is het ook druk tussen Afrit Tholen en Berg op Zoom Zuid. 5 kilometer met een half uur op onthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht is het file rijden. Staat daar namelijk een auto in brand. Daarom is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. De A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Alfred Wouwse Plantage en Bergen op Zoom Oost. 20 minuten vertraging. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Bij Bij de Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.bijdehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Inwoners van Grave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere vakantieverkeer is de boosdoener. En vooral op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is je vertraging 20 minuten. De andere kant op, richting Antwerpen op de A4, is het file rijden tussen afrit Tolen en Hogerheide. 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En door die files op de A4 is het ook erg druk op de A58 Breda richting Berg op Zoom. Tussen afrit Waalse Plantage en Berg op Zoom Oost betekent dat 20 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 15 minuten extra. De A67 Eindhoven-Venlo in beide richtingen is de linkerrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en afrit Zomeren. En ook in beide richtingen is je vertraging 30 minuten. Dan nog een korte update vanuit de NS, want door de bosbrand in Limburg is het spoor opnieuw afgesloten. En de NS meldt dat er tot maandag geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's
6: Friday, Friday, Friday, Friday, Friday.
4: VIP Dance Classics.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf
2: JSW.nl. Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 110 kilometer file op de wegen in het zuiden en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Ledenheide sta je 15 minuten in de file. Op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan vakantieverkeer, want op de A4 richting het zuiden, richting België, is het erg druk tussen Steenbergen en Hogerheide. 8 kilometer met 30 minuten vertraging. Dan nog een file op de A76 door de Duitse grenscontroles. In de richting van Duitsland doe je er vanaf knooppunt Kunderberg 30 minuten langer over. Tot slot de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen de aansluiting met de N270 en Helmond Noord is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.
2: Folla tutte le sere. Cinema di Bagnoli.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags.
2: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Inwoners van Grave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Leemde staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A4 richting Antwerpen tussen Afrit Tolen en Hogeheide 10 minuten op onthoud. Dan naar de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malden duurde 10 minuten langer over. Grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg en Sint-Rooskerken staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Afrit Budel staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Iets verderop loopt het ook vast richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Je hebt 10 minuten oponthoud. Op de A2 richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Afrit Kerkdriel 10 minuten vertraging. Dan naar de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor Haps 10 minuten vertraging. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De 14-jarige Mette Smits uit Meel heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 opera-covers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als solo-artiest. Burgemeester Uitdaag van Vendrij heeft donderdag een nieuwe noodverordening vastgesteld voor natuurgebied de Boshuizen Bergen. Deze vervangt de noodverordening van 4 augustus. De brand is onder controle. In de bodem kunnen nog smeulende plekken aanwezig zijn. Ook kunnen bomen en takken in het getroffen gebied beschadigd of instabiel zijn. Daarom blijft een deel van het natuurgebied afgesloten. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 70 kilometer file in de regio. Met onder andere vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide doe je er een kwartier langer over. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hoft ook nog eens 10 minuten op onthoud. Vanaf de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Oud-Beijerland en Willemstad staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 10 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Het sein is brandmeester en dat is een reden om nog in contact te zoeken met de lokale burgemeester van de gemeente Land van Kuik, Bouke van Vught.
1: Het is in ieder geval heel positief bericht dat het brandmeester is gegeven. Maar dat betekent nog wel dat er de komende dagen nog heel veel bluswerkzaamheden nodig zijn om de brand volledig te laten doven. Maar het positieve bericht is wel dat ze het onder controle hebben. En dat is natuurlijk heel erg fijn.
0: Ja, dus als ik het goed beluister, brandmeester betekent de brand is onder controle. Maar betekent niet dat het allemaal uit is dus.
1: Klopt inderdaad. Dat betekent dat ze het onder controle hebben. En eigenlijk dat ze het gecontroleerd laten branden. En zo spoedig mogelijk proberen te doven.
0: Ja, je hoort dan altijd dat het begonnen wordt met het nablussen. Dat kan ook nog best heel lang duren, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik hoor verschillende geluiden daarover. Het kan binnen een paar dagen zijn of binnen een week. Maar dat heeft ook te maken met hoe warm blijft het op de dagen. Valt er nog een keer een buitje? Maar een paar dagen tot een week wordt wel verwacht voordat het vuur volledig gedoofd is. En zolang kunnen mensen dus ook nog wat ruiken en rookoverlast ervaren, afhankelijk van hoe de windrichting staat.
0: Ja. Bestaat dan ook nog de kans dat het toch weer oplaait, die brand? Of is dat stadium nu echt wel gepasseerd?
1: Zoals het er nu uitziet, is dat stadium gepasseerd.
0: Ja, dus dat betekent dat het in ieder geval dat dit deel achter de rug is, het nablussen begint. Wat komt er dan nog meer bij kijken? Want dat nablussen, dat is dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er dan nog andere handelingen die daarbij horen?
1: Op dit moment bij mij niet bekend. Want kijk, de burgemeester van Venray is natuurlijk in charge, hè, omdat het in zijn gemeente gebeurt. Dus die zit bij ieder overleg en is ook verantwoordelijk om daar iedereen aan te sturen en te helpen waar hij kan. Wij hebben daar als gemeente Land van Kuik niet direct een rol in. Dus wij hoeven in ieder geval op dit moment geen actie te ondernemen.
0: Er waren, meen ik uit mijn hoofd, ook twee wegen afgesloten, hè? Hoe staat het daarmee? Zijn die alweer open? Eentje gaat door het gebied heen, dus die niet, denk ik, maar die andere weg?
1: Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Dat die weer open zijn of niet. Dus dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar heb ik niet de actuele status van, want daar heb ik nog geen terugkoppeling van gekregen.
0: Ik begreep dat de hulpdiensten vanuit het hele land richting Noordoost, Brabant en Limburg getrokken zijn om hier deze brand te blussen. In hoeverre zijn wij geoutilleerd om dit soort enorme vuurhaarden te lijf te gaan?
1: Ja, dat zijn wij. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Want die vraag heb ik ook gesteld aan de brandweer. Hebben jullie voldoende mensen om dit werk vol te houden de komende periode? En daarin werd ik gerustgesteld. Dan staan er 1000 brandweermannen klaar om te helpen met de brandbestrijding. En elke keer komen er dan 50 nieuwe krachten weer die 4 uur kunnen blussen. En na 4 uur blussen moeten ze echt even rust nemen. Ja, het is ook enorm zwaar werk. Maar dan komt de volgende tranche van 50 weer direct aangereden, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar voldoende op ingerust. En is er geen risico geweest dat je te weinig brandweermensen hebt die kunnen assisteren.
0: Nu zullen we ons moeten voorbereiden, vrees ik, op dat dit soort dingen wel vaker gaan gebeuren. Ook met het oog op het veranderende klimaat. Dus het is natuurlijk wel te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ook als dat misschien op grotere schaal gebeurt of op meer plekken.
1: Nou, inderdaad, daar zit denk ik wel een stukje risico, hè. Zolang het op één plek gebeurt, dan kunnen we elkaar helpen. Maar stel dat er op meerdere plekken tegelijkertijd iets gebeurt, dan moet je de mankracht gaan verdelen. Maar 1000 brandweermannen die voor deze brand inzetbaar waren, geeft mij wel een geruststellend gevoel dat de organisatie nog niet op omvallen staat. Verre van dat zelfs. En het heel goed georganiseerd heeft. Want wat dat betreft een groot compliment voor de brandweer hoe ze het daar hebben opgepakt.

een van de meest veelbelovende nieuwe stemmen van dit moment. De Britse zangeres Shanna Spiro duikt met haar nieuwe single Great Expectations diep in de druk van torenhoge verwachtingen in een relatie. Het gaat over het gevecht tussen wat men van je vraagt en wie je werkelijk bent als de beschermende muur eenmaal om.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout doe je er 10 minuten langer over. Van grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten oponthoud. En tot slot de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Seerooskerken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: hoorde er. Another One Bites the Dust. Je hoorde Queen hier in afslag LVC. Wat een fijne plaat, blijft het toch ook zeg. Goedemiddag vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van afslag LVC. Het is vrijdag vandaag, het is 7 augustus 2026. En het is voor de meesten nog een goed uurtje en dan ben je klaar met werken. Als je al moest werken hè, vandaag. Het kan ook zijn dat je nog steeds lekker op vakantie bent. En straks gaat genieten van een fijne barbecue-partij ergens. Hè, met wat te drinken erbij. Een lekker biertje of een lekker wijntje of zo. Dat is ook altijd gezellig. Helemaal niks mis mee. Nou, Queen, daar heb je naar geluisterd. We hebben nog veel meer fijne muziek voor je onderweg. Daarop over straks al meer. Hè. Daar is het gewoon 2 uur lang van doordrenkt, hè, dit programma, zeg maar. Nou, wat hebben we verder? We hebben een streeknieuws natuurlijk voor je. We kijken in de agenda van het Land van Kuik. De beurs tegen 6:10. En we hebben ook nog, even kijken, ja, hier en daar wat verkeersinformatie. Maar het mag niet zo heel veel namen hebben. Alhoewel, het begint in de straten van het Land van Kuik zo zachtjes aan wel weer wat drukker te worden. Ik heb wel het idee dat er alweer wat meer mensen terug aan het komen zijn van hun vakantie. Dus dat betekent dat het weer wat drukker gaat worden. Hè? Zo om en nabij de kassa ook, hè, bij de supermarkt. Dat duurt het ook allemaal langer. Daar moet ik altijd wel om lachen trouwens. Ik ben als zo iemand die dan gewoon in een rij gaat staan bij de kassa, bij een cashier. Ik heb niet zoveel met die snelkassa's. En dan moet je je voorstellen, daar staan er 4, 5 mensen voor je te wachten bij de kassa. Dat is natuurlijk best wel, dan moet je even geduld hebben, dat is nou eenmaal zo. Dan wordt er omgeroepen dat de volgende kassa ook open gaat. Dan gaan al die mensen voor jou, die gaan in één keer naar de andere kassa toe. In dezelfde rij staan weer bijna. Ja, jij kan dan aansluiten. Ja, dan ben je er ook lekker snel mee. Maar ja, mensen zijn kudde dieren, hè? Zo werken die dingen.
1: Jan Deben. Jan loodst je door de files.
0: Ja, als ze er staan, wel.
1: En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is afslag LVC. En dit is nieuw.

0: Everything I do it for you. Je luisterde naar W. En dit was natuurlijk een cover van het nummer van Bryan Adams. Hè. Goed, we gaan eventjes kijken. We hebben nog wat verkeersinformatie. Niet zoveel trouwens. Ik heb maar één melding op dit moment. In onze regio tenminste. Op de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Wie had het ook verwacht, hè?
1: Ja. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Oh ja, daar ook ze van die mooie ballads. Hard was dit met Alone, hier in afslag LVC. Zometeen gaan we nog eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik. Want ja, misschien heb je nog vakantie, hè? Of heb je sowieso nog wel tijd om wat leuke evenementen of activiteiten te bezoeken en daar wellicht aan mee te doen, hè? Ik zou zeker eventjes blijven luisteren, want de agenda komt er zometeen aan. Die is weer met zorg samengesteld. Eerst muziek van een man die we ook kennen van Roof Garden en Morning. Maar we draaien nu een wat meer uptempo nummer. Hier is El Giro in afslag LVC en Boogie Down.

0: ja, deze meneer die zou ook zomaar kunnen terugkomen in de vrij interessante platen natuurlijk. Hè? Dat zou ook zomaar kunnen. Trouwens, vanavond kan je luisteren naar de VIP Dance Classics tussen 7 en 9. Het is maar dat je het weet. En morgenmiddag dan hebben we iets nieuws, dat is leuk. Van 5 tot 6 morgenmiddag dan kan je gaan luisteren naar een nieuwe mix. Dan ga je luisteren naar de mixen van Future Records. Dat is van Alex Evans. En die heeft hele leuke mixen gemaakt van platen uit de jaren 80 en 90. Daar gaan we eens even mee beginnen bij Omroep Landverkuik. Eens even kijken wat jij daarvan vindt als luisteraar. Dat is toch leuk, hè? Goed, zometeen muziek van onder andere Ariana Grande. Ik heb de Marmalade klaarstaan. Sabrina Carpenter zie ik nog klaarstaan. Dus te veel om op te noemen. Blijf lekker luisteren. Maar we gaan eerst even naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: Ja,

Keep on breathing, Ariana Grande op je radio. Ja, deze Ariana Grande die gaat naar de huidige concert toe ook eventjes stoppen om eventjes een adempauze te nemen, heeft ze laten weten inmiddels. En het heeft er met name mee te maken dat ze eigenlijk onophoudelijk kritiek krijgt over haar lichaam en uiterlijk. Ze is natuurlijk vrij tenger en daar wordt kennelijk ook weer een hoop drukte over gemaakt. Het is ook nooit goed, hè? Of je bent te dik, of je bent te dun, maar op de een of andere manier deugt het niet of het is niet goed. Dus ergens wil ze daarmee ook een duidelijke grens aangeven. Zegt ze gewoon van, nou, ik ga nu eventjes stoppen met zingen voorlopig en trek ik me eventjes even een tijdje terug. Misschien wel verstandig ook om te doen, hè? Mensen moeten zich daar verder niet mee bemoeien. Je hoeft niet te gaan kijken als je niet wilt of zo, hè, als je die kan zien. Dus ja, bovendien is het sowieso wel goed als ze even een kleine pauze houdt. Dat is mijn mening dan. Ten slotte is ze inmiddels eigenlijk vanaf de vroege puberteit al bezig met acteren en zingen. Onopgehouden eigenlijk, onafgebroken moet ik zeggen. Dus dan kan het soms best wel eens goed zijn om eventjes een kleine pauze te nemen. Goed, ik ga dus ook een kleine pauze nemen. En dat doen we tijdens het streeknieuws van 4:30. Maar ik heb eerst nog even een gouden ouwe voor je. Hier is de Marmalade.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De 14-jarige Mette Smits uit Meel heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operakovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. Burgemeester Uitdaag van Vendrij heeft donderdag een nieuwe noodverordening vastgesteld voor natuurgebied de Boshuizen Bergen. Deze vervangt de noodverordening van 4 augustus. De brand is onder controle. In de bodem kunnen nog smeulende plekken aanwezig zijn. Ook kunnen bomen en takken in het getroffen gebied beschadigd of instabiel zijn. Daarom blijft een deel van het natuurgebied afgesloten. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: Dan het verkeer. Ik heb maar 1 melding in onze regio. Op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland vanwege grenscontroles.
4: VIP. Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Omroep Land van Kuik.

De Fat Boys die hoorde je zojuist samen met Chubby Checker en The Twist. Dat was natuurlijk de opvolger van een eerste hit die ze hadden met de Beach Boys samen. Dat was namelijk Wipeout. Goed, je luistert naar Afslag LVC. Zometeen gaan we eventjes luisteren naar een bijdrage van collega Wouter van den Berg. Die sprak met Marcel van Dun van Staatsbosbeheer over de schade die onze natuur op dit moment ondervindt van de enorme droogte die al lange tijd aanhoudt. Het is natuurlijk niet fijn voor de planten in de natuur. Eerst muziek hier.

0: Back It Up, Trace, deze plaat. En daarvoor hadden we nog een andere Nederlandse productie. Namelijk van Marcel de Groot, inderdaad. De zoon van dus. En mag ik naar je kijken? Nou ja, nee, eigenlijk liever niet. Maar goed. Hé, we gaan nog even naar het verkeer toe. En er zijn inmiddels wat meldingen bijgekomen ook. Dus let goed op. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Maar inmiddels ook 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Westervoort en knooppunt Grijzoord. Dan kijken we nog even op de A2, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en knooppunt Hindham. En op de A73 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Teddy Swims en I Lose Control, zo heette deze mooie plaat. Ja, ik vind het er toch eentje voor je bedroom playlist, hoor, eigenlijk. Voor als je geboeid aan je bed vastgemaakt ligt en ze zit op je gezicht. I Lose Control, goed. Nou, dat gezegd hebben, dan gaan we maar weer eventjes verder met de show. Zometeen gaan we trouwens eventjes praten met een medewerker van Staatsbosbeheer, een woordvoerder van Staatsbosbeheer, moet ik zeggen, over de schade die de natuur eigenlijk op dit moment oploopt door de aanhoudende droogte. Dat zometeen, eerst even dit.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Nou ja, goed. En waar we het dus over wilden gaan hebben, dat was natuurlijk dat het op dit moment erg droog is. En niet de afgelopen weken, maar gewoon al een hele lange tijd. Eigenlijk is er al voor een hele lange periode nauwelijks regen gevallen. En de natuur heeft het daardoor zwaar. Bomen die kunnen onvoldoende aan water komen en struiken ook natuurlijk. Het peil in de rivieren is laag. En collega Wouter van den Berg die sprak met Marcel van Dun van Staatsbosbeheer over wat voor gevolgen dit eigenlijk heeft voor onze natuur. Laten we gaan luisteren.
2: Het is natuurlijk ontzettend droog momenteel. En dat heeft natuurlijk ook impact op de bossen en de natuur. Wat ziet u zelf in de bossen gedurende deze droogte?
3: Ja, we zien dat het heel erg droog is in de bossen. Vooral bij de hoge zandgronden speelt dat. Hè, waar ook vooral veel beukenbomen en eikenbomen staan. En vooral de beuk, die heeft het erg zwaar. Een mooie boom die breed uitgroeit, maar de wortels gaan niet zo diep. Dus die kunnen, als het grondwaterpeil zakt, kunnen ze bij het water bij. En we zien dat ze echt wel in de herfststand gaan, zoals het heet. Dus ze verkleuren, de blaadjes worden door en ze vallen af. Zoals dat normaal ook in de herfst doen.
2: Ja, en kan de boom daardoor ook doodgaan? Uiteindelijk? Of is daar
3: een boom kan er zeker van doodgaan. Dus dat de oudere bomen meestal wat robuuster zijn. Hoewel ze daar ook weer gevoelig voor andere ziektes kunnen zijn. Maar of ze echt doodgaan, dat merken we pas in het voorjaar. Hè. Dan kunnen we dan is het afwachten of er inderdaad weer blaadjes aan de bomen komen.
2: Ja, en dan hebben we het natuurlijk over bomen en planten. Hè. Maar wat is dan ook de impact op de dieren?
3: Ja, de grotere dieren, hè, die kunnen rennen en die kunnen vliegen. Ook de vogels, die kunnen grotere afstanden overbruggen. Dus die kunnen makkelijker naar plekken waar er van drinken is. Hè. Bij rivieren en zo, daar kunnen ze gewoon nog bij hun drinken bij. En voor kleinere dieren wordt het lastiger. Hè, voor insecten die toch ook wel van water afhankelijk zijn. Die moeten ook meer hun best doen. Maar als je niet kunt vliegen, is dat natuurlijk moeilijker. En ook vissen hebben natuurlijk problemen. Want als die in een poel terechtkomen die opdroogt, dan houdt het ook op natuurlijk.
2: En als Staatsbosbeheer, hè, waar letten jullie dan extra op deze periode?
3: Nou ja, we letten vooral op het natuurbrandgevaar dat er is. We gaan eruit dat mensen wel slim genoeg, verstandig genoeg zijn om geen rare dingen te doen in de bossen. Of geen dingen te doen die natuurbrand kunnen veroorzaken. En verder is de natuur, hè. En dan moet de natuur zichzelf weer herstellen. We zijn juist op de langere termijn bezig om de natuur meer met het klimaat mee te laten bewegen. Bijvoorbeeld in het aanplanten van nieuwe bossen. Kijken we echt naar klimaatslim, noemen we dat. Dat we gewoon ook bomen aanplanten die bewezen hebben beter tegen langere periodes van droogtes te kunnen. Bijvoorbeeld de kastanje, die komt oorspronkelijk uit Italië, door de Romeinen hier gebracht. Die kan nog steeds beter tegen de droogte en de hitte. Dus die planten we dan meer aan.
2: Is een bui regen voldoende voor de natuur om te herstellen?
3: Nee, ik hoor wel eens ecologen zeggen of hydrologen zeggen dat het echt wel een paar weken achter elkaar moet regenen om weer een beetje het waterpeil op het oude niveau te krijgen. En je ziet dat het waterpeil ook nog te kampen heeft met de lage waterstand, de droge periodes van de afgelopen paar jaar. Dus ja, het is nog steeds niet aangevuld. Dus ja, laten we hopen dat het gaat regenen. Ook een hele regenachtige herfst wordt.
0: Collega Wouter van den Berg in gesprek met Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. Tot zover het eerste uur van Afslag LVC. Zometeen gaan we verder met het tweede deel na de klok van 5. Eerst zometeen het nieuws en de boodschappen. En daarna ben ik graag bij je terug met het laatste uur van deze vrijdageditie van Afslag LVC. Met daarin nog de beurs, de agenda. We kijken nog een keertje wat er op de weg te doen is. En we hebben het streeknieuws nog voor je. En dat is dan wel eigenlijk zo'n beetje. Hè? Ik heb nog één plaat voor je. Die is van Angie Davis. Je kan geluisteren naar Friday Night. Nou, dat is het ook al bijna. Tot aan de andere kant van 5.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dicht

bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. Van de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout heb je 10 minuten oponthoud. Grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel en de afrit Wolfaarsdijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
12: Eerst kopen of eerst verkopen?
9: Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
12: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

Cabo en Here We Go Again. En hij sloeg een keertje over net. Volgens mij schopte er iemand tegen de computer aan. Hij heeft in de gaten. Ja, hij sloeg een beetje over. Maar volgens mij was dat zo'n Chartbusters cd, weet je wel. Dat waren van die wazige Oost-Europese cd's. Die toen bij het schoolplein kwamen.

Op Land van Kuik met de nieuwe Sabrina Carpenter. Je hebt geluisterd naar de House Tour, zo heet het plaatje. Ze laat je huis eventjes zien. En misschien nog wel meer als je geluk hebt. Dat zou zo, zomaar kunnen, hè? Goed, we gaan hem... zometeen naar het verkeer dan. Ik was eigenlijk onderweg naar het verkeer, maar kennelijk gaan we dat zometeen doen. Eerst nog even een plaatje van een Nederlandse band. Dat is leuk, hè? De Chaplin Band uit Maastricht en omgeving. Zij is afkomstig. Walter Nita, die we ook nog kennen van de Press. Die had ook nog een handje in die tijd. Il Vallero in Afslag LVC.

0: Mooi hè, dit. Ja, Io Vieiro, je hebt geluisterd naar de Chaplin Band hier in Afslag LVC. Wat een geweldige plaat was het ook. Dat is ook wel een grootste hit geweest. Volgens mij hebben ze er niet zo heel erg veel meer gehad behalve deze. Maar goed, hij komt wel regelmatig terug hier bij Omroep Land van Kuik. Ook in onze non-stop. Dat vind ik wel erg leuk trouwens. We kijken nog even naar het verkeer voor je. Op de A12, 7 kilometer. Langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Dan hebben we de A2. Daar heb je op de ring Sertogenbos 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en Rosmalen-West. En op de A73, 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: 2013 kwam deze alweer Stromae en Papa Oute. Dat was wel eigenlijk een van zijn eerste platen waar hij echt mee bekend werd. En als je nou de gitaar in dat plaatje hebt gehoord, net in dat gitaarriffje wat erin zat, dan zitten er ook al wat Afrikaanse invloeden in, als je dat goed hebt beluisterd. En dat komt goed uit, want zometeen gaan we naar een liedje over Afrika, namelijk van Toto. Dat zometeen. Eerst is hier de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers. De 10e editie van de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven wordt feestelijk geopend op vrijdag 28 augustus om 10:30 in de Sint-Petrusbasiliek in Zandbeek. Hedendaagse kunst is de komende weken te zien in meerdere kerken en kapellen in de regio.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

plaat die heel veel voorbij komt hier. Maar hij blijft het zo goed, hè. Zo goed. Toto en Afrika hoorden hier in afslag LVEC. Zometeen de streeknieuws van 17:30. Daar gaan we eventjes ook naar het verkeer en naar het weer kijken in het Land van Kuik. En deze hoorde je stevast als je vroeger naar een bruiloft ging. Of iemands jubileum en je moest dansen. Ja.

0: najaar van 1975 werd deze plaat opgenomen en zong ze hem in op 20-jarige leeftijd nog maar. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du, lieve vrienden. Wat een lekkere disco-knaller was dat toch eigenlijk ook wel, hè? Uit Duitsland afkomstig. En als je goed naar de tekst luistert, ja, dan zingt ze toch van ja, we houden van elkaar, maar we laten elkaar ook vrij, want dan blijf je beter van elkaar houden. Als je elkaar ook een beetje vrijheid gunt zo af en toe. Nou, zit op zich wel wat in. Daarover straks meer in Easy Lover met Orlando, of van Orlando moet ik zeggen. Die komt straks voorbij, maar dat is iets verderop in de show. Eerst gaan we naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De 14-jarige Mette Smits uit Meel heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. Burgemeester Uitdaag van Vendrij heeft donderdag een nieuwe noodverordening vastgesteld voor natuurgebied de Boshuizen Bergen. Deze vervangt de noodverordening van 4 augustus. De brand is onder controle. In de bodem kunnen nog smeulende plekken aanwezig zijn. Ook kunnen bomen en takken in het getroffen gebied beschadigd of instabiel zijn. Daarom blijft een deel van het natuurgebied afgesloten. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: Dan kijken we nog eventjes naar het verkeer in de regio. Op de A12 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A2, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de Maasbrug en afrit Rosmalen-West. Ja, en dan tot slot nog de A73. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Wat mensen niet weten is dat de vocalen naar deze plaat van Strike It Up gezongen zijn door Martha Wash. Hey, waar kennen we die naam van? Zij vormde samen met Isaura Armstead de Weather Girls natuurlijk in de jaren 70 al. En daarvoor nog, voordat ze Weather Girls werden, dat was trouwens vroeger jaren 80, daarvoor waren ze bekend als Two Tons of Fun. En deden ze in de regel vrij veel achtergrondkoortjes, backing vocals, bijvoorbeeld voor Sylvester. Ja, Martha Wash dus. Nam de vocalen waar in Black Box met Strike It Up. Nou, zometeen nog wat meer muziek waar je lekker op kan dansen. Want het is natuurlijk de vrijdagavond. Dus er kan flink gedanst worden straks de avondclub. We hebben de VIP Dance Classics en we hebben nog allerlei lekkere mixes. Dat gaan we ook nog allemaal doen vanavond. Zometeen Refines met 1979. It's dancing time. Maar eerst gaan we terug naar 1974. Naar een Nederlandse productie van de mannen van Catapult. En Let Your Hair Hang Down. Goed idee zeg, als je nog haar hebt tenminste. Ja. We'll

0: Een beetje in van de chic, laat eerlijk wezen. Goed, Revenge en productie natuurlijk van Mauro Malawasi en Jacques Fred Petrus. En je hoorde 1979, It's Dancing Time. En de vocalen in deze plaat werden waargenomen door niemand minder dan Christine Wiltshire. En die ken je weer van Weekend, van Class Action. Wat natuurlijk ook een hele bekende plaat is. Die komt ook af en toe wel eens voorbij hier bij Omroep Land van Kuik. Goed, dan gaan we nog even kijken naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. En dan gooien we zometeen nog even flink de beuk erin op de A12. Daar heb je 3 kilometer stilstaat. Nee, dat is niet waar. Langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. En 2 kilometer stilstaand verkeer daar wel tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Want ja, er zijn natuurlijk weer grenscontroles aan de hand, hè. Daar is Nederland overigens helemaal niet blij mee, hè, met die Duitse grenscontroles. Daar zeggen ze er gebeuren veel ongelukken bij die grenscontroles. Ja, dat klopt. Als je met je neus vol met coke inderdaad achterop een file inrijdt zonder op te letten, dan gaan dat soort dingen fout. Alleen dan hoor je Nederland de media weer weinig over. Dat is dan weer jammer. Ik had nog 1 filemelding over met dat gepraat tussendoor. De A73, 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Zometeen gaan we trouwens nog eventjes op de beurs kijken. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Kijk hoe het is afgelopen, hè, met de diverse indices. Oh yeah! Maar eerst gaan we even flink de beuk erin gooien. Want het is tenslotte vrijdagavond, mensen. Je bent vrij, je hebt weekend. Je kan lekker gaan dansen. Dit is Orlando. En het heeft op zich niks te maken met Bobby Orlando. Behalve dat het aardig op die manier klinkt. Nee, de vocalen zijn van Mauro Farina. En deze productie is eigenlijk uitgevoerd door Enrico Savino. Oftewel Savino DJ uit Delft. Gewoon, hè, komt hij. Dit is Orlando. En die plaat heet... Ja, zo heet hij.

0: Easy Lover, inderdaad, zo heette deze plaat. En ja, dat was eigenlijk een Eurobeat hitje uit het einde van de jaren 90. Alleen hij werd dus in een behoorlijke high-energy jas gestoken door Enrico Savino, om precies te zijn. En dat gebeurde voor Eventi Records. Goed, we gaan eventjes kijken naar de financiële informatie, want die hebben we natuurlijk ook nog voor je. Dat onderdeel resteerde ons nog. We kijken op de AEX, die sloot op 1111,3 punten. En we vertrokken van 1112,5. Dat betekent 0,1% verlies vandaag. Dan de FTSE 100 in Engeland, die sloot op 10.901 punten. Dat is 0,3% in de plus. Dan kijken we naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7756 punten. Dat is 0,6% in de plus. En de Nasdaq staat op dit moment op 26.686 punten. Dat is 1,3% in de plus. Dan kijken we even naar de edelmetalen. Die zitten in de stijging op dit moment. Goud wordt verhandeld tegen 3762,49 euro. En voor zilver betaal je 54,89 euro. Prijzen zijn per troy ounce. Dan kijken we nog even naar de crypto. Daar gaat het stukje bij beetje ook steeds een heel klein beetje beter. Voor een bitcoin betaal je 56.175 euro. En voor een ethereum 1658 euro.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

dat moet ook gebeuren of niet? Zo heet hij inderdaad, ja, In Je Bed. Trobi, Bilal Wahib en Luna hoorde je zojuist met In Je Bed. En dat is mijn voorlaatste plaat hier in Afslag LVC. Want het zit er weer op voor deze hele week al trouwens eigenlijk, moet ik zeggen. Want het is toch vrijdag, hè. Zometeen Peter en Martijn met de Avondclub. Dadelijk om 6 uur is dat al. En van 7 tot 9 kan je dan luisteren naar Roger van Bracht met de VIP Dance Classics. En vanaf 9 uur wordt er flink gemixt door de DJ's van de Weekendclub. Nou ja, dan hebben we natuurlijk ook nog een weekend vol met leuke programma's. Met onder andere, even kijken, wie hebben we eigenlijk... Ja, volgens mij Marijn Driessen die gaat morgen een soort van special doen rondom Earth and Fire. Vanwege het overlijden van Journey Kaagman. Gaat hij daar toch wat meer aandacht aan besteden dan gebruikelijk? Kan je verwachten. Dus daar kan je zeker ook naar luisteren. Dave Vloed is er natuurlijk. En zondag dan hebben we ook allerlei leuke programma's op de radio. Dus we hebben Rob van Soest bijvoorbeeld. We hebben de 1805 to Nashville. Te veel om op te noemen. Oh ja, en morgenmiddag ook nog leuk. Tussen 5 en 6 kan je ook nog luisteren naar een van de eerste. Future Records mixen met Alex Evans. En die mixt hele leuke platen uit de jaren 80 en of 90. Ligt eraan welke mix we gaan draaien. Dat heb ik niet gezien. Ik heb nog niet in de programmering van morgen gekeken. Dus ga lekker luisteren. Morgenmiddag kom je er vanzelf achter. Maandag dan is er een nieuwe afslag LVC. Tenminste, als ik het weekend overleef. Want morgen ga ik bootje varen, biertje drinken in het Westland. Dus kijk hoe dat gaat aflopen. Als alles goed gaat, ben ik dan maandag weer met die nieuwe afslag LVC. Ik wens je een fijn weekend. Veel plezier bij de rest van onze programma's en bij wat je dit weekend allemaal gaat doen. En hopelijk tot maandag. Mijn laatste is van Rockwell en je kan geluisteren naar Somebody's Watching Me. Nou, ik hoop het niet eigenlijk, maar... Ja.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoorde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
5: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is de linkerrijstrook dicht. En daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: radio is gestofzuigd, de ramen gewassen en de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Klaar met werken? Onderweg naar huis?
1: Of lui op de bank?
0: Omroep Land van Kuik met de Avondclub. Maak je weekend compleet.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Kijken we nog even naar het weer.
8: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

denk misschien wel dat nummer, dat ken ik. Dat kan, want je kent hem misschien van Curtis Mayfield uit 1970. Dat was het origineel. Deze disco-variant was van Destination Move On Up. Welkom bij een nieuwe aflevering van VIP Dance Classics. En we zijn er weer tot 9 uur vanavond met Kenny G. En die kondigt zichzelf aan.

en Champagne King van haar album Get Loose. En dat ken je onder andere van Love Come Down. Dat was natuurlijk de grote hit die ze had van dat album. Maar deze was er niet minder qua muziek dan, zullen we maar zeggen. Let's Get Back to Love. Iets minder bekend, maar wel bekend in de clubs. En dat zijn de clubhits die we draaien. Vaak ook nog lange uitvoeringen. Zoals deze van Cheryl Lynn en Shake It Up Tonight. Omroep Landverkijk, FM 93.5 voor het noorden van Landverkijk en 94.0 voor het zuiden van Landverkijk. En natuurlijk online via www.omroeplvc.nl.

VIP Dance Classics op deze vrijdagavond 7 augustus met Steve Arrington, Dancing in the Key of Life. Hij schreef hem trouwens samen met zijn vrouw India. En wist je dat de titel een directe knipoog is naar dat beroemde album van Stevie Wonder? Arrington was natuurlijk ooit de leadzanger van funkband Slave, maar liet op dit nummer horen solo net zo hard te kunnen grooven. Tijd voor het weerbericht, het weekendweerbericht. En dat verloopt zonnig en warmer. Zaterdag wordt het al ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat er op beide dagen weinig wind. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder, maar vanaf woensdag staan er weer een paar warme dagen op ons te wachten. Kortom, heerlijk zomerweer hier in ons kleine kikkerlandje in het land van Kuik. Nou, wil je je lichaam nog even bewegen, dan kan dat prima op deze plaat van The Barcase met Move Your Body.

Hello Thomas en Downtown. Geproduceerd door Paul Lawrence. Die werkt ook weer samen met artiesten als Freddie Jackson en Evelyn Champagne King. En de beste man had ook al naam gemaakt voor zijn zangcarrière als atleet. Hij was namelijk een veelbelovende sprinter en had zelfs de kans om naar de Olympische Spelen te gaan. Helaas bracht een auto-ongeluk hem in een andere positie en moest hij zijn sportcarrière opgeven. Ja, zo loopt het helaas soms in het leven. VIP Dance Classics, Omroep Land van Kuik, FM 93.5 voor het noorden van het Land van Kuik en 94.0 voor het zuiden van het Land van Kuik. En dit is Nicole en Don't You Want My Love. You

Helaas werd het niet zo'n grote hit als In My House and All Night Long. Je hoorde natuurlijk de dames, de Mary Jane Girls, de dames van Rick James moet ik eigenlijk zeggen. Want het werd natuurlijk geproduceerd door Rick James. En dat is ook heel duidelijk door in de platen die de dames uitbrachten in de jaren 80. We gaan op naar het nieuws van 8 uur met onder andere Jimmy Bohorn. En Van Van hoor je ook nog met Happy Station. Dit is Dance Across the Floor bij Omroep Landverkuik. Dichterbij dan je denkt. We'll be right back.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
5: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijn is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten.
10: Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen.
11: Kijken we nog even naar het weer.
12: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
13: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
14: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
15: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
3: Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

Tegenwoordig niet, maar zoveel last van die auto's die op deze manier gestart worden. Vooral elektrische auto's natuurlijk al helemaal niet. Nelly Cole en Jump Start. Ja, dat was het vroeger. Hè? Gewoon die auto eventjes aanduwen. In de vrij zetten en dan in de tweede versnelling gewoon laten starten. En dan liep het allemaal weer. Nelly Cole dus, Jump Start. Geproduceerd door Reggie Calloway van Midnight Star.

Clear met drie A's maar liefst. En het kwam van hun album Intimate Connection. Dat ook als single werd uitgebracht in de jaren 80. VIP Dance Classics bij Omroep Land van Kuik. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. De oude soulshow platen, om het zo maar even te zeggen. Althans, heel veel ervan. En ook nog een keer een lange uitvoering regelmatig. En dit is ook weer een hele fijne. The Sound of Success. SOS Band. En nou ja, gelijknamig eigenlijk. SOS. Heb je ook een keer wat aan te vragen? Jouw favoriete danceclassic, kan dat altijd. Stuur even een appje 0485 381 777.

Spargo en Lady hoorde je bij Omroep Land van Kuik. We hadden vroeger in de klas ook een Spargo zitten. Die werd altijd Spargo genoemd. Die een beetje leek op Pelle Driessen, de zanger ervan. Dus Chakataan en

Dance Classics bij Omroep Land van Kuik. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 9. En je hoorde Paul Simpson met Use Me, Lose Me. Simpson is natuurlijk een absolute held in de Philadelphia funk en club scene. En je kent hem misschien ook wel als de man achter de Simpsons tune. Of zijn werk met The Freedom Williams en Sharon Red. VIP Dance Classics, vrijdagavond 7 augustus is het alweer. Straks na 9 uur hoor je DJ RC met zijn Funky Friday mix. En vanaf morgen, zaterdag, hebben we ook een kleine wijziging in de programmering. Want op de zaterdagmiddag tussen 5 en 6 hoor je tegenwoordig een 80s of 90s mix van Future Records. Tijd voor muziek weer met Jocko en Rhythm Talk.

als iets lekker klinkt, dan is deze plaat wel vooral met een goede soundprocessing. COD en In The Bubble. Echt een beetje een cult plaatje onder de liefhebbers van electro. Dan heb ik het over de jaren 80 electro. Plaat die niet echt een succes werd in de mainstream. Dus niet in de hitparades kwam te staan. Maar wel vaak gedraaid nog. Op allerlei retro feestjes en radiostations met een voorliefde voor de danceable 80s. Zoals iedere week hier bij Omroep Landverkuik. VIP Dance Classics tussen 7 en 9 uur. En dit is Joe Smooth, The Promised Land. Ja, daar dromen we allemaal wel van. Beetje de vroege housemuziek eigenlijk, trapten ze daarmee af. Chicago House Scene wordt het ook wel genoemd.

Joe Smooth. Oh yeah. And Promised Land. Werd trouwens ook een keer gecoverd door de Style Council in 1989. En dat voeg wel bij aan de bekendheid van deze plaat die in het begin eigenlijk helemaal niet zo bekend was. Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor Joe. Jazeker. Zo, het zit er alweer op. We gaan de boel weer afsluiten hier bij VIP Dance Classics. Ik heb heel veel plezier nog bij de rest van de programmering bij Omroep Landverkuik. Deze vrijdagavond en natuurlijk ook morgen op de zaterdag. Kijk voor meer informatie op onze website omroeplvc.nl. Sluit af met het plaat van de Pointer Sisters, Dare Me. En zometeen, als we wat tijd over hebben, ook nog de Bronski Beat en Why. Heb een fijn weekend en graag tot volgende week. Maar.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenitz, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkelenco.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: toch wel bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
4: We'll be sending it from this location.
1: Voor een vette mix.
5: Die hoger will be in about an hour.
1: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
5: All right, we're ready.
1: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
5: Right.
1: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

don't gas, no brakes.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclaven Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. 2 dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens 2 van de 3 rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen 2 weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
3: We'll be setting it from this location.
0: Voor een vette mix.
3: Speciaal
0: geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
3: Alright, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
3: Alright.
0: Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij het blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let it

0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoeksewaard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij het blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De 14-jarige Mette Smits uit Mil heeft zaterdag haar radiodebuut gemaakt in het programma Café LVC, waar ze 3 operacovers zong. Ongeveer een jaar geleden ontdekte ze haar talent tijdens het Eurovisie Songfestival. Mette droomt van een studie aan het conservatorium en een carrière als soloartiest. Burgemeester Uitdaag van Venray heeft donderdag een nieuwe noodverordening vastgesteld voor natuurgebied de Boshuizen Bergen. Deze vervangt de noodverordening van 4 augustus. De brand is onder controle. In de bodem kunnen nog smeulende plekken aanwezig zijn. Ook kunnen bomen en takken in het getroffen gebied beschadigd of instabiel zijn. Daarom blijft een deel van het natuurgebied afgesloten. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het ging om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden.
2: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij het blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden.